0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht de quischali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulochte, margoel.
1: Fill de ruches, a hochtechlo, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Reraw.